wadi rajil na sayaway yuma jamal bopam soxna jaar la nuolo wawa sayaway yuma jamal bopam soxna jaar la wawa bamuy del na sidi fena daram wa def wawa sona jaar bu ge on tan min def tay du ra ba bu ge wawa wawa sona jaar bu ge mamu ta jaara musile julli te jappul ma da julli te wi jul dora xay